The hotspot in town. Boogie Boogie Country Girl Karen Morris aus Zweden war das. Met 14 jaren had ze deze Rhythm and Blues Klassiker van Big Joe Turner eingespeeld in de Ann Vicken Studio in Zweden. Übrigens, by the way, ze is die dochter van de legendaire rockabilly Hank Morris. Een schöne goede middag, een stunde Rocking 50s, een stunde American Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll, Blues en Rhythm and Blues rariteiten. Fast alles aus die Funziger. Alright, let's kick the show off. Met een Rockabilly Klassiker aus Georgia, Atlanta, Georgia, 1957, Rick Carty en Born to Love One Woman.

John Ashley Waters met Born to Rock. Want deze versie wordt damals niet veröffentlicht in 1958 of Dot Records. Die versie of Dot uit 58 is mijn mening nog bij wijd hem niet zo goed wie deze allereerste rockabilly eindspelung. Alright, weiter geht's mit Buddy Holly, zijn allereerste single of Decca Records uit 1956, Love Me.

Aw, hick. Als Nationaal 58, dat is waar, Roddy Jackson met Hiccups. Alright, Ryder Gates met R&B. The Roots of R&B. Als Nationaal 45 gaan we jetzt hier uit Los Angeles. Helen Humes. Ze had hem als een nummer 1 hit recording. Nationaal 45 aan de West Coast. Helen Humes met Hey Baba Liba.

Carmen Davis, and she can say yes tonight. Great R&B jive from the 50s. Alright, weiter geht's met den allererste single van Charlie Rich of das Philips International Label van Sam Phillips. Sam Phillips natuurlijk bekend van zijn Sun Label met zum Beispiel Elvis, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Roy Orbison. Aber auch, ja... Charlie Rich is damals in die 50er jaren aangevangen in de studio van Sam Phillips. En zijn allereerste platte, of Phillips International, dat was damals in 1957, Whirlwind. Sam Phillips had damals deze platte veröffentlicht, inclusief een koorgezang erbij. En ik heb jetzt hier een versie ohne koorgezang. Also die allereerste originale fassung van Whirlwind aus 1957 van Charlie Rich.